Ned Muller from a Jack to a King. Nou op die speellys het ek vir jou PJ Cruz, te goed om waar te wees. Tim McGraw, She's Never Let It Go to a Heart. En Mercia, by my vanaand.

Chris Rias, Julia en Teaching in the Summer Nights. Nou het ek vir jou Lizzie Basson met nummer 23. Harry Nilsson, Everybody's Talking. En Tamlin Wessels met Klein Biekie.

0: Chris Young and Cassidy Pope, May Thinking of You, Tamlin Wessels, Klein Bietjie. Ek gee verder met net die beste musiek, hier by jou gunstelingstasie Bosveld Stereo 107.5. Onthou, jy kan ook nou na ons luister wereldwyd op die Bosveld Toep, op jy Play Store en Google Play. Michael Lind nou op die beurt met Dit Was Jy, Al Meisje, Unbroken Hearts Are Overrated, en dan Bon Jovi's Bed of Roses, een van my gunstelinge van hom. Sonny Harold, Jy Is My Lewe.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.

En dis hoe Rudy van Deventer ons vanoggend groet, klanke van Natasha met Eerste Liefde. Voor het Marshmallow, Summit Halsey met Be Kind en ook Joe Foster met Ridder. 5 uur op die kop op hierdie donderdagmorgen, is nou geskakel by Bosveld Studio 107.5. Is tyd vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Musiek weer van de Bellamy Brothers en de Bacon Brothers met Guilty of the Crime. As ek jou nie die dubbele C en teens Jordaan, se bring jou liefde. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, klanke nou van O Wonder met Ultra Life.

Donderdagmore saam met Bosveld stuur u 107.5 en was Suzy Quatro's The Heart of Stone West met The Running Kind en ek Bernice West se Jona. Onthou, daar sal kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Joe Black nou in die beurt met haar naam is Afrikaans.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Kan drie klanke van Kaylee Rose met Cheating as 'n Kurt Darren se dans op die tafels. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge, soos Jacob's Kroning Kits Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir R299, en Finish Skottelgoedwasser tablette, 45, 50 of 56 per pak, vir R229,99. Plus kry tot 40% terug in Ucount Rewards met jou kwalifiserende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees, 072-326-71. 25.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-1821. Of 065-702-7181.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg 20 en Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 18, Ermelo 17. Imalahleni 19 saam met Standerton en Skukuza op tot 24. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Palaworwa 25, Zanien styg tot 24, Messina 26, Lepalale 27 en Mokopane 23. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 23 saam met Rustenburg en Vryburg op tot 22 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 17, Welkom 19 en Bethlehem 16. In die Noord-Kaap, Upington 22, Kimberley 18, De Aar 16, Alexanderbaai 27, Springbok 22, Calvinia 19 en Sutherland 18. In die Wes-Kaap, Kaapstad 22, Vredendal 27, Riversdal 19 saam met George en Woester, Beaufort West 16 en Oudtshoorn op tot 19 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 18, Makanda 16 saam met Nkoba en Robertsebukwestad, in Gugombostad 17, Potsenjohns 19, Umtata 14, Kumani 13, en Kanse 15. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 20 saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 16 en Ladysmith styg tot 17 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Marius Strydom met Een Rede. Westad. In Gugombostad 17, Potsenjohns 19, Umtata 14, Kumani 13 en Kanse 15. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 20, saam met Richards Bay, Pietermaritzburg 16 en Ladysmith styg tot 17 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Marius Strydom met Een Rede.

Zijn we aan verdink met Radio Dancing. Lekker. Jij zegt geskalk bij Bosveld Studio. Dit is goeiemorgen en welkom weer van mij, Roan Pienaar. Samen met jou tot net voor 12. Dan geef ik hier die warmstoel en microfoon weer aan Jean-Marie Vree, wat jou gaan bezig voor de rest van die dag. Daar is nog een paar dingen wat je kan vier vandaag. Nou is het deur so, ek het al deur een handje vol gehaardklip, maar daar is nog twee wat ek graag met jou wil deel, eigenlijk meer. Dat is onder andere deel een drukkie dag. Alles dit doen met vriendskap vandag, like so jy kan een drukkie uitdeel. Jy het omtrent nou so paar jaar terugkom, jy moest nou een keer van een ander persoon afgestaan het, jy weet. Jy mag nie nabij gewees het nie, maar nou is het anderste. Jy kan een bykie een drukkie uitgeem ons nou in hierdie stadium, vir die persoon in jou, langs jou, hoe die ook wil staan, nie, maar nou ja, dit is nationale, internationale drukkie dag, en so meer, maar daar is ander wat ek graag ook met jou wil deel, maar eers soos hartbeespoos op hierdie stadium in die donker. Ons is, ja, ons is. Hier is Arnie Jordaan, en hy is ook in die donker. MUZIEK

Mooi bly mooi, Lorika Raag, Bloubergstrand, Bless Bridges, I just want to dance with you. Baie mooi dubbel goud gewees vir jou by Bosveld, 107.5, 26 minute oor 12 en ou goud, weer eens, en is lekker, dis 70 klanke, 10 C.

0: Just don't forget me.
1: Dis Dermot Kennedy, so don't forget me, en appel se hyto potato. Daar is twee probleme wat ek net vinnig onder jou aandag wil bring. Ellen, baie dankie dat jy laat weet het. Protesoptrede, dis in Alexandra tot by Wynberg in Johannesburg. Wees asseblief baie versigtig daar. Protesoptrede tot by Binnelandse Sake. So dit gaan verkeer affekteer definitief. Ellen, weer eens baie dankie. En Tanya het vroeg laat weet op Hendrik Potgieter en Dorienstraat by Hole in One straat is daar verkeersligte by werking ook by die groot inkopiesentrum. En dit veroorsaak erge spitstyd verkeer. Dit is in ruimsig, so wees asseblief ook daar op uitkyk. Tanya, dankie. Hier is Jane Arden net so voor die jongste verkeer.

0: gunsteling probleem. Dis Mirandi by Bosveld Stereo. Dos Bachmann se Overdrive ook op pad en iets van Abba. En dit is eintlik dis presies 13 minute oor 2.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Elton John en Dua Lipa Cold Heart. Bosveld 107.5 FM. Jou gunstelingstasie natuurlik en Michael Ball One Step Out of Time.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Lover Generation met San Francisco 69 en ook die Beatles 8 Days a Week. Voel dit ek hier so, nee? Ons kyk gaan wat gaan aan op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voor ons by die verkeersmonitor kom, wil ek ook net sê, dankie Ellen, het laat weet by die Linden-Randburg area, is daar een misdaad toneel, daar is polisieering op die toneel, en dit is by Malibongwe en Centralweg. Malibongwe en Centralweg, Linden-Randburg area, een misdaad toneel, so as jy dit asseblief kan vermy en alternatieve route neem. Gauteng N1, Dani Joubert deurpad in een noordelike richting, is daar net voor die Riegelaan afrit, is daar een stilstaande voertuig. Dan N1, suidelike richting, lyk my dit is die ander ene, suidelike richting, stilstaande voertuig, en dit is voor die afrit na die N1 en 3. En dan ook die N1 in een noordelike richting, stilstaande voertuig, by 14de laan. Laat weet maar vir my, as daar nog ander probleme is, lyk my daar het vreeslik nuwe probleme op die monitor ingekom nie. En dan gaan ons aan met musiek, en hier is Renaldi, vat 'n kans. Nie op die pad nie.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

En dit is Albert West en Albert Hammond wat daar saam gesing het, twee Alberts met Give a Little Love. En hier is Teen Jordaan saam met Joanita Du Plessis met Hartvol Drome.

En dit is Albert West en Albert Hammond wat daar saamgesing het, twee Alberts met Give a Little Love. Nou hier is Teen Jordaan saam met Joanita Du Plessis met Hartvol Drome.

En dit is Paul Anker gewees met A Lonely Boy by 107.5 FM. En nou ja, nou wil ek iets vir jou sê. Die Triplets met A Sunrise en hier is Anlie van Rooyen. Ek kan droom van my sonskip.

sands. En een kant by die kommiekie was daar fosforliggies wat brand.

Dit was nou mooi, ne? Dit was Pieter Loutis gewees, saam met Judy Page en Green Grow the Lilacs. André het vraag, sal jy my onthou?

Ja, nog wel mooi dan van Brian McFadden, All I Want Is You. Voordat het was de Afrikaanse muziek van Samantha Lennert waarna ons geluisterd het. Die horlosie is bij een minuut na 11 uur. As jy pas by ons aangesluit het, goeienaand en baie welkom op jy gaan lekker saamluister na die muziek van Bosveld Serie op hierdie late donderdag aand. Ons gaan begin met Blackbird nou. Daar is Gerard Steinse Afrikaanse muziek, Brotherhood of Man, baie bekende Kiss Me, Kiss Your Baby. En dan hierdie ene van Brendan Piper, Stop die Wereld, Ek Wil Afklim. Nee, swaar, ek geloof nie, dit gaan werk nie. As jy nou afklim, waar gaan jy heen? Brendan Piper sê, Stop die Wereld, Ek Wil Afklim. Hier is Good Old Fashioned Love van Blackbird.

Ja, so vraag je enige die van Connie Francis, nee, Pretty Little Baby in Afrikaanse muziek van Ilis Matron, net voor dit. Die horlosie is bijna 2 minute voor middernacht. Om ons te neem tot bij ons antwoorddenking, hierdie ene van Danny Botha, hy het opgestaan.

Die stem van Danny Botha en Didiki, hy het opgestaan. Postal Stereo nooi jy nou om deel te hê aan ons aandoordenking.

0: Ja, lekker opgewonden inderdaad voor een vrijdagmorgen. Nee, The Dreamin' van Blondie. En voor het Anne Carousel van The Hollies waarna ons geluisterd het. Hier is nou net een herinnering om mooi te luisteren en deel te nemen. Nee.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeeld word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Hierdie week se wenner word nou aangekondig later vandag nie. Dan sal ons weet. Hier is musiek nou van Wikus Botma, daar's Bacara, Jennifer Zamudio en Sam Smith, Like I Can. By hierdie Afrikaanse ene, proe soos nog. Hier is Wikus Botma.

Tuinen van Sam Smith, Like I Can, en voor de Afrikaanse muziek van Jennifer Samudio. Het is tijd geworden voor mij om te groeten op hierdie vroege vrijdagmorgen, laatste dag van juli. Ek hoop jy gaan baie aangenaam vir jou verloop, baie goed vir jou verloop, en dat jy gaan bereik wat jy graag wil bereik, so met hierdie einde van die maand. En dan is ek terug saterdagoggend weer om 5:00. Ek gaan die mikrofoon oorhandig aan Rudy van Deventer. Rudy gaan met jou wees tot 5:00 vanmorgen. En ek gaan afsluit met The Mango Groove, Etienne Stein, Byron Minnie, wat sing saam met die 1925 band, John Denver, sy baie bekende Grandma's Featherbed, en ons gaan poekie kos eet saam met Anton Goosen. Van Willem, groete tot saterdagoggend. Hier is Mango Groove.

The Ellisons made words. Nou bespeel is ek vir jou Sarah Tron, pas op, ek het planne. The Bellamy Brothers met Suzanne, Suzanne. En dan Colleen Carter, I Fell in Love.

Colleen Carter, sir. I fell in love. The Bellamy Brothers, net voor dit, Suzanne, Suzanne. Verder met net die beste muziek, nou het ek vir jou Jaggie Lou, doen jou bes. Morgan Talking's Jet Airliner en Madison Beer, Bittersweet. Bob Seger, Roll Me Away.

0: Hodini res.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Jesse Fredericks wat hierdie uur afsluit met Here Is My Love. Jesse Krause, Die Pot en Jan Jan Jan met A Toot en Lyfie. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur met UB Footy en Chrissy Hunt. I got you, babe. Pieter Marcado se Keir tot die son opkom en Chic met Le Freak.